0: Het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op

0: En nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Wilma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: vlam omhoog.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM. Yeah.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
2: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
1: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
1: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
3: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
2: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
4: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
2: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wil aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwe.
3: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
2: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
4: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
2: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Nou, kortom, het is toch een terrorist. Als je iemand de dood wenst, kun je niet zeggen dat het een aardige kerel is.
1: Nee?
0: Nee. Cat Stevens.
1: Het is maar net wie hij dood
0: dat ook. Maar meestal waren het de verkeerde.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, joh. Kom. Kunnen we even heel rustig een programma opbouwen of zoiets?
1: Ja, ik heb nog 1 maand vrij, hè?
0: Ja, daarom. Ja. Dan ga je zelf maar even lekker los. We gaan het hier even opbouwen, het programma. Okay. Zo heet dat. En om 9:30 hebben we dus een tip met informatie. Of dat kan zijn een wandelroute of iets in de natuur te doen. Of wat mij betreft iets in het theater. Kan allemaal.
1: Kinky.
0: Juist, inderdaad. Hartstikke leuk. Ik zei het al. Joseph Islam. En dan, als je zo heet, dan wordt het al een stuk minder.
1: Ja, maar ook goede, ook zijn dat ook lam is, hè?
0: Ook goedemorgen, ja. De luisteraars van Slos. Het is net zo alsof ik zit. Ik ben Frans van Dunschoot en hij is André van Duin. Of zoiets. Knabbel en babbel.
1: Zeg u?
0: Lekker rommelig. Goed, maar dat is niet erg. Dat hoort ook wel een beetje bij de opzet van het programma. Dus als die luisteraars van Slos denken, wat is dit nou voor een programma? Nou ja, kijk, we zijn allemaal uit een inrichting ontstaan.

0: may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Ah, mooie mensen, allemaal mooie mensen. En wat doen we met al die mooie mensen?
2: Nou,
1: die gaan verzamelen, dan hebben we allemaal mooie mensen bij elkaar.
2: Ja, maar die mooie mensen van toen, die is de helft van dood.
1: Ja, dat is waar. Maar er komen altijd wel weer nieuwe mooie mensen bij.
2: Ja, oké.
1: Zeg ik dan altijd.
2: En een strijkbouw doet wonder.
1: In, absoluut. Wat je allemaal niet met L'Oréal Paris en hoe heet dat, Nivea kan doen. En Oil of Oil. Er is zoveel te doen. You're the Melanie and beautiful people. Dit is Phil Collins. Another day in paradise. Oh, zo heerlijk. Hap zo heerlijk weg tussen de speculaasbrokken. Want daar is weer tijd voor, hè?
2: Ja.

0: Weet je wat ik me nou zo graag wens, René?
1: Nou?
0: Voor Sinterklaas een nieuwe burgemeester in West-Ellingweef.
1: Gaat je niet lukken, dat wordt 7 december.
0: Jammer dan.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Even verder van Ricky Nelson, Hello Mary Lou, naar Never Gonna Give You Up. Stock Aiken Waterman Production van?
1: Ricky Nelson, ja.

0: Jimmy James and the Vagabonds. And I'll go where the music takes me. Yeah. Uit 1976, wist je dat?
1: Ja, wist ik.
0: Mooi, jij weet ook alles.
1: Nog bewust meegemaakt.
0: Nou, echt.
1: Ik joh, ik ben een boomer, hè?
0: Nou. Ja, jij bent degene die zoveel geld kost. Al die boomers schijnen ontzettend geld te veel geld te kosten tegenwoordig.
1: Ja.
0: Ja,
1: is wel.
0: En ik ben net de generatie daarna. Ik moet het allemaal opknappen.
1: Ja.
0: En de generatie daarna ook. Circle of Life, Elton John blijft een leuke vrolijke plaat uit de Disney-wereld.

Elvis Presley. Devil in Disguise. Eens even kijken, wat gaan we doen? Nou, kijk, je kunt onder andere, als je dat wilt, naar het Oermuseum. En dat is op de Brink 7 in Diever. De postcode is dus 7981BZ. Dus Brink 7, 7981BZ, Diever. Wat vind je daar? Nou, onder andere hoe onze voorvaderen, zeg maar, aten. En zeg maar, wat ze, zeg maar, hoe ze zich kleden. En ja, ze nemen een reis door de tijd met van oereten, van vuur tot voedsel. Dat is eigenlijk wat het doet. En dat gaat eigenlijk een beetje over de prehistorie en alles. Laat zien hoe de mensen van onze voorouders aten. En door Neandertalers die alleen maar vlees, aten die echt alleen maar vlees, of en wat aten jagers en verzamelaars. Dat kun je allemaal zien, maar aan de hand van ook nog wel wat dingen en fossielen die je daar kan zien. Ik wil niet op de details ingaan, maar uitwerpselen van vroeger die, die zijn er ook. Dat zijn die fossiele uitwerpselen. Sorry. Er zit geen geurtje meer aan, zoals. Maar we hebben dus ook zeg maar, daar wel wat spullen van uit Neandertaler uit Zwifterband. Nog niet eerder was dit in Nederland te zien. Dus kom op, je kunt er naartoe. En het Oermuseum is open dagelijks van tot en met 25 oktober. En dat is dus nog deze maand, deze hele maand bijna. Ja, en de entree is €6 voor volwassenen. Weet je dat ook weer? Museumwaarkaart is niet geldig helaas, maar het is wel een leuk museum. Moet het toch even gezien hebben, zeg ik allemaal. Altijd er maar even bij. En dan zien die van natuurlijk dus door met de volgende plaat. En ja, Love Unlimited, het blijft altijd leuk, dat project van Barry White. I'm so glad that I'm a woman.

0: Drifters van Save the Let's Dance for Me. Is dat
1: uitvoeringen van geweest?
0: Ja. Oude, ja.
1: Zelfde Cats hebben het ook nog gedaan.
0: Ook nog, ja.
1: Ja, viesbeuken. Nou, dit is lekker.
0: Lekker? Ik vind het de meest slechtste plaat van Frank Sinatra. Ik zeg niet dat hij slecht is, maar hij heeft veel betere nummers gemaakt. Maar goed, het gaat over de stad die wij ontdekt hebben ooit met Peter Stuyvesant.
1: Ja.
0: New York, New York. Star.

0: ze mee.
1: Paris de Vaart. Ik kort hem altijd af. Is makkelijker in de mond. Bek lekkerder. 1968.
2: Hoe heette die meneer?
1: Jacques Dutron.
2: Ja, oké. Okay. En zijn moeder?
1: Mevrouw Dutron.
2: Goed zo.
1: Mademoiselle Dutron, of zoiets. Ja, doe, we doen eventjes chic man. Ja. Le Freak, Kinky.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Goedemorgen allemaal, welkom bij uur 2. Ook de mensen van RTV Slos, een bijzonder goedemorgen.
1: Ja, kan nog net, nog één uurtje.
0: Ja, we hebben nog een uur. Eerlijk is eerlijk. Ja. Nou, eens eventjes kijken. Ja, dus daarbij is ons, want zij hebben natuurlijk ook een zender. Wie? Dus nu zoals we boodschappen gaan doen, net over de grens, dan eens een keer op een vrijdag, dan zijn we ook te horen in de, over de grens.
1: Oh.
0: Nou, dat overal via onze collega's van RTV Slos. Want ik heb een autoradio erin zitten.
1: Ja.
0: En bij mijn vorige was het wel zo, maar dat had wel zo'n mooie antenne. Ik heb nu zo'n HF in, dus best kans dat het nou niet lukt.
1: Ze hebben
0: ik wil niet zeggen op bezuinigd, maar ze vonden het een antenne esthetisch, dus hebben ze er maar iets anders op geplakt.
1: Ja, zo'n ding erop hangen. Als jij bij de Koentunnel aankwam, dan ging het de tunnel afgesloten. Dat is een toog voertuig.
0: Ja, andere tijden. We hebben het over de Mighty 70s, bedoel je. Ja, precies. Oké, we hadden net I Want Your Back Jackson 5 gedraaid.
1: Ja.
0: Nou, om half hebben we weer een tip. Kan zijn dat we even uitgaan, kan zijn dat we gaan wandelen. Dan zijn dat we totaal iets anders doen, maar we gaan iets doen.
1: Gezellig.
0: We gaan iets doen, ja.
1: Als we erover.
0: Je had natuurlijk John Lennon.
1: Ja.
0: Dat was zeg maar de Beatles, maar het was ook zeg maar Jezus. En Jezus heeft de achtste dag uitgevonden bij de Beatles, oftewel 8 days a week.
1: Oké.
0: En door.

0: Ja, deze was niet blind, maar dat was zonder bril of... Roy Orbison, Pretty Woman.
1: Ja, ja. Sommige mensen wilden...
0: Hebben we dat ook nog opgesloten, hoor, wat heng. Ik heb claustrofobie.
1: Oh jee.
0: Pet Shop Boys. En het is 12,5 minuten over de klok van 11:30. En... What have I done to myself? To deserve this, sorry. Met Destiny for Springfield.

0: Om één ding kan ik wel zeggen, hij heeft lang muziek gemaakt. Hele lange muziekperiode gehad. Cliff Richard, al in de jaren 50, maar de plaatjes, ja, die viel in de jaren 80 wat meer tegen. Maar voor de rest, over het algemeen, komt het al leuke muziek van Cliff Richard.
1: Op een gegeven moment moet je met je tijd meegaan. En als je dan een beetje hetzelfde niveau blijft houden, dan zak je weg, hè?
0: Ja, dat kan. Ja. Dit is Air Supply. All of my... All of... Out love.

0: Gary Rafty en Baker Street. En we hadden natuurlijk een kabelkrant, die ging door heel Friesland.
1: Ja.
0: En op dit moment zat mijn zoon, toen die plaat werd heel veel gedraaid werd, zat hij op de Schelling. Ja. Zat hij op de Willem Barents. Dus af en toe vloepte deze plaat eruit, zeg maar, bij het college, waar ze af en toe ook luisterde naar onze zender. Cranberries, An Ode to My Family. Ja, wanneer gaan ze oosten? Wanneer is de oosttijd? Volgens mij zijn die dingen al lang eruit gemiept, toch?
1: Volgens mij wel.
0: Ja, dat dacht ik wel.

Eddie Cochran en Three Steps to Heaven hoorde je. En we gaan een stukje cultuur doen. En natuur, laten we het zo doen. We gaan in ieder geval naar een heel mooi plekje. Dat is Oranje en daar heb je een vogelkijklid. Dat is Diependal. En ja, van... sorry, excuus. Van 27 september en 4 oktober en nog 3 dagen erbij. Dus kun je daar naartoe. Laten we zeggen, deskundige vogelaars vertellen jou van alles over de aanwezigheid. En graag meer over de vogels die in dit gebied voorkomen. Elke zondagmiddag van april tot oktober zijn er tussen 12 en 4 deskundige vogelaars aanwezig. Zie voor meer informatie en activiteiten. Dus activiteitenoverzicht, tussenstreepje, tussen twee haakjes, drentselandschap.nl en daar sluit je ook mee af. En dan kom je op de site en dan laat je precies zien waar je allemaal moet zijn. Kijk, er zijn natuurlijk ook even, wil je weten wat de exacte locatie is. En dat staat hier niet aangegeven, maar dat kun je via de website al doen. Het is dus van 12 tot 4 en het is tot met 25 oktober iedere zondag. Dus kun je daar naartoe. Weet al wat voormalige speelstad Oranje is. Daar is dan ook in de omgeving is van wandeling met de voor, geloof ik. Als je tenminste van de kant van Oost-Stellingwerf komt, is dan zeg maar de vogelkijker Diependal. Mooi, door met de volgende plaat. En dat zijn de Temptations. Treat her like a lady.

0: Wind and Tears. Ja. Een plaatje uit 1969 en Spinnenwiel.
1: Daar heeft André Hazes nog een plaat naar vernoemd, hè?
2: Echt? Bloed, zweet en tranen.
0: Ja. Zo mooi dat je hem beide hebt, hè?
1: Ja.
0: Weet niet wie ik in ga ruilen.

0: Zo'n plaat die lekker knalt in de koptelefoon, jong.
1: Even mijn jong.
0: Je hoort wel. Nou, goed. We zien het wel weer in je bekijking op de papieren, hoor. Ja, je moet de statuten bijhouden.
1: Ja, we gaan de kop weer ruzen, hè?
0: Ja, we gaan dus eventjes kijken. We zitten vandaag op de donderdag, dus... Ja. Pijnlijke zaak, trouwens.
1: Bijna de weekend.
0: Ja, ja.
1: Nog één weekend. Dag. Ja.
0: Ah. We zitten eens even te kijken. Ik kan dat ook niet lezen, joh. Hey.
1: heb je geen lezen meer?
0: Ja, ik moet... Ach...
1: Hij heeft gewoon een blinde geleider.
0: Goedemiddag met Herman. Goedemiddag met Herman. Ja, dat wou ik even zeggen. Dat komt er even tussen dus.
1: Oké.
0: De eerste twee uur zijn dan weer gewoon non-stop. En daarna, na goedemiddag met Herman.
1: Ja.
0: Enigszins geestig programma trouwens.
1: Oké.
0: Ik zei al, wat gaan we de volgende keer snuiven als we daar gaan luisteren? We kunnen ook amfetamine proberen eens een keer. Dat is misschien wat goedkoper dan cocaïne in dit geval.
1: Nou, als je het al aan de morfine, dat is
0: Nou ja, dat, dan moet ik maar eens even kijken of ik dat kan schikken. Dat is dus van 3 tot 5 luisteraars. We zijn van de NPO, dus daar is geld zat. Dus niets is te veel. En ze leveren alles zeer discreet. Daarna hebben we Eddie. En voor de rest even op deze donderdag programmering kunnen we even meekijken, maar... Dan, ja, ik kan, het zal wel een muziekpellet zijn of zoiets. De korenschuur, ja. Weet je, allemaal een beetje, omdat we hier de verlichting niet in orde hebben. En dat staat rood-zwart gedrukt, dus dat moeilijk. 2 uur lang de korenschuur. En dan hebben we non-stop.
1: Oké.
0: En dan is het allemaal ingevuld zoals het is. Dus dan hebben we het klokje rond. Voor vandaag zeg ik tegen iedereen, en ook voor de mensen uit Steenwijk... Maak er een mooie middag van. En lunch zoals je hem zelf wil. Dus niet met pokebol beslist, maar het kan ook gewoon met een broodje coquette. Of wat anders. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Sommige mensen die doen gewoon een loempiaatje bij de Chinees halen als hij open is. Ja, dat is ook lekker. Andere mensen zeggen we doen de hele bak Chinees gewoon. Ook lekker. Wij zijn er doorheen. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: A candy-colored clown they call the Sandman. Tiptoes through my room every night. And just a sprinkle stardust and to whisper. Go to sleep, everything is over.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.
4: Welkom bij RTV Slos. Steenwijkerland. Bij gebrek aan beter. Kunt u nu luisteren naar Herman van Hien.
5: Dames en heren luisteraars, welkom bij de show. We zijn er weer. Man, wat een gedoe allemaal. Dus nu, dan moet je van tevoren dingen checken. En dat vergeet ik wel eens als ik heel druk ben. Dus zodoende dat er wat... Heb u gelukkig niks van gemerkt. Ik heb het zweet in de rokkenbanden staan, maar het komt allemaal goed. We maken gebruik van digitale wonderapparatuur van een bekend merk Dreun en Ruis. En Dreun en Ruis willen we wel eens niet doen wat ze moeten doen. Maar het doet het allemaal weer, toch? Hallo? Oké.
6: Dus, hallo.
5: Hij doet het. Moet even checken op Centraal, daar zit u nu ook. Het ging afgelopen dinsdag even verkeerd, maar nu staat alles weer zoals het moet zijn. De plugjes zitten overal in. De vinkjes staan overal bij. En de muziek gaat door. En denken we zelf, ik begin eens met een plaat die een beetje aangeeft wat er moet gebeuren om lokale omroep zodanig vorm te geven dat het overal goed te beluisteren is. Je moet net een Houdini zijn.

0: Ja, het gaat allemaal goed, maar je moet allerlei dingen doen. En dat vergeet ik nog wel eens in het leven. Dus zodoende. Je hoorde Houdini van Sven Versteeg. En de bedoeling was nu dat je kon luisteren naar een geweldige plaat van Madonna samen met Karen Carpenter. Oh nee, Sabrina Carpenter. Karen Carpenter is lang dat ze niet meer zingt. Maar goed, ik heb het gelukkig. Doet hij het weer? En ja, nog niet. Oh, hè.
1: Van vandaag en morgen.
0: Techniek staat voor niks. Hè. Ik ga even op de grond liggen, tot zo.
2: Is it for you? Is it for them? I've got something I want to talk about.
0: Eén ding weet je wel, het is allemaal live.

Een heel klein meisje, Susie Quattro. Ja, ze is 1,50. Dat, waarom weet ik dat? Ik heb, toen ik nog jong was en goed kon fietsen, een hele tour gedaan met Susie Quattro en de band toen het heet. Ja, 2 weken lang door heel Nederland. Maar die 2 weken had ik ook piepend door. Ik draaide altijd te hard, dat zei Susie zelf ook. You can turn down the volume. Ik zei, waarom? Ik vind het leuk zo. Maar ze was heel klein, heel aardig meisje trouwens. Trok ze er weinig aan van het feit dat ze zo klein was. Want alhoewel ze klein was, was ze best heel groot. Ze wist precies wat ze wilde. Nou. Ach, dat allemaal. We gaan even naar Suzanne Klooster. Want zaterdag 17 oktober dan staat bezoekerscentrum De Wieden in het teken van de Wilde Buitendag. Vandaar dit iets wat wilde muziekje. Kinderen kunnen samen met de boswachter op avontuur in de natuur. Van diersporen zoeken en dieren spotten tot en met vuur maken, klimmen en klauteren. Er is alles te ontdekken en te beleven voor de jeugd. Want wie weet eigenlijk wat er in De Wieden leven aan dieren? Tijdens de Wilde Buitendag leren de kinderen op een speelse manier meer over de natuur in de Wieden. Ze gaan op zoek naar sporen, ontdekken hoe ze vogels kunnen helpen en leren onder begeleiding hoe je veilig vuur maakt. En als je alle opdrachten uitvoert, dan verzamel je stempels en je verdient het enige echte boswachtersdiploma van oer. De Wilde Buitendag, misschien dat het regent, maar dat weet ik niet. De Wilde Buitendag die duurt ongeveer 2 uur. 2 momenten zijn er waarop de kinderen kunnen deelnemen. Van half tot 12:30 en van 1 uur tot 3 uur. Dag, jij, het is geschikt voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Aanmelden. Hoe moet je dat doen? Ik vertel het je. Heel fijn. Aanmelden kun je vertellen via de activiteitenagenda van Natuurmonumenten. En dat is nm.nl/dewieden/activiteiten. Makkelijk, hè? Ook aanmelden bij de balie van bezoekerscentrum De Wieden in Sint-Jansproost is mogelijk. Dat is misschien veel makkelijker. Ja, want al dat gedoe met al die... Dan moet je even kijken op de website van wie? Ja, de website van ons staat er ook op trouwens. En de website van de Werven. Ach, man, staat overal. Wat je wel moet doen, laarzen aantrekken. Ook u als ouder als u meegaat. Want ga dan naar buiten en beleef samen dat wilde avontuur in de natuur bij De Wieden. Bezoekerscentrum. Het blijft open, de bezoekerscentrum, dacht ik. Ja. We gaan even naar de 51ste state van Amerika. Dat is nog niet Canada. Dat wil Trump wel heel graag. Maar de premier van Canada zegt van, denk ik niet. Maar Brian Adams is officieel afkomstig uit Canada. En die dacht van, ik ga er alvast een plaatje over maken. De 51 state. Je hoort hem hier bij Radio Centraal. En het is los.

0: genoeg.
1: Dankjewel. Het was Barry Badpak. Wie? Barry Badpak. En online. En hun uitvoering van ABBA's Gimme Gimme Gimme. En dan heet hij Kimmy. Het ging over Kimmy. Yeah! Dankjewel, Kimmy.

Het is 4:01. En als je denkt van, ik moet eigenlijk steeds naar de kinders toe of de familie of de buurman vragen, want ik moet op de computer wat doen. Kun je binnenkort allemaal zelf doen. Want in Steenwijk gaat de bibliotheek twee praktische cursussen organiseren voor mensen die digitale vaardigheden willen vergroten. Klik en Tik heet het en Digisterker en Digivaler. Vitaler, Digivitaler. Wie bedenkt zoiets? Ik heb geen idee. Even kijken. Een tekst typen, een formulier invullen, iets opzoeken op internet of een e-mail versturen. Voor een heleboel mensen is dit een dagelijks gebeurtenis. Maar als je niet meer bent opgegroeid en je hebt wel een computer, maar je kijkt

0: alleen maar op Hives, dan kan het best lastig zijn om dat soort dingen te doen. En tijdens de cursus Klik en Tik leren deelnemers stap voor stap omgaan met de computer en het internet. Onderwerpen die aan bod gaan komen zijn onder andere het typen van teksten en het invullen van formulieren. Je moet gaan leren hoe je gaat zoeken op internet, hoe kun je online winkelen, hoe kun je e-mailen en hoe hou je alles overzichtelijk op je computer. De cursus gaat bestaan uit 6 lessen en vindt plaats op vrijdag 2... 9, 16, 23 en 30 oktober. En ook nog een keer op 6 november 2026. En elke dag, wanneer die cursus gegeven wordt, moet je om 10 uur aanwezig zijn. En om 12 uur mag je een plakje brood. Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers. De kosten zijn €20 per persoon. En je krijgt ook cursusmateriaal. En je leert dan eindelijk eens een keer dat je op de goede plek voor de computer moet gaan zitten. Als je meer ervaring hebt met de computer en internet, dan is de cursus DigiSterker en DigiVitaler. Steeds meer zaken moet je doen met de overheid via het digitale gebeuren. En tijdens deze cursus gaan de deelnemers leren hoe ze hier veilig en zelfstandig gebruik van kunnen maken. Als je denkt, ik wil eraan meedoen, de beide cursussen die zijn er om de inwoners te helpen meer vertrouwen te krijgen en meer zelfstandigheid te kweken om met de computer om te gaan. Internet en digitale dienstverlening staat daarbij ook natuurlijk centraal. De lessen zijn kleinschalig en praktisch opgezet. Er is voldoende ruimte voor vragen en ook voor persoonlijke begeleiding. Als je denkt van, ik wil eraan meedoen en je zit in Westellingwerf en je denkt van, kan ik ook meedoen? Tuurlijk, dan moet je even kijken naar een website, steenwijk@mijnbiep.nl. En dan kun je je aanmelden voor de cursus DigiVitaler, DigiSterker en gewoon zelfverzekerd achter de computer gaan zitten met TikTok. En dat heb ik ook nodig.
1: Gouwe.
0: Is het zo? En deze is voor jou, Joe Valley. En zilverdraden tussen goud.

Joe Valley was dat. En hij zong over de zilverdraden tussen goud. In het kader van Doe eens wat voor de mensen die allemaal grijs zijn. En dat zijn de hele mooie. Ik zat vanmorgen weer. Ik moest even naar de dokter. Heb je wel eens dat je op mijn leeftijd een dokter moet? En toen viel mij op dat er zat iets van 10 man. En 1 iemand was 16. De rest was duidelijk heel ver boven de 16.

The Band of Gold en de liefdesliedjes, de love songs. En deze was van Jack Jarrett. En het was getiteld It Ain't Over. Nee, dat is toch niet. Want we gaan eens even kijken wat het weer is. Vanavond en de komende nacht brede opklaringen en het gaat flink afkoelen. Temperaturen dalen tot zo'n 7 of 13 graden. Doordat er maar weinig wind is, kan er later in de nacht ook regionaal zelfs laag aan de bewolking ontstaan met mist. De kans daarop lijkt vooralsnog in het oosten en het noordoosten het grootst. De gebieden zijn daar waar de regen gevallen is. En daardoor kan het dus wat gaan misten. Temperaturen op dit moment 21 graden in de provincies waarover wij uitzenden. Morgen komt het weer onder invloed van een nieuw hoge drukgebied. Het trekt over het oosten van België naar Duitsland en komt dus over Nederland in de zuidwesthoek. Straks is plaatselijk mist en lage bewolking en daarna is de zon er. Het blijft droog. Temperaturen komen die middag uit op zo'n 20 tot 21 graden. Weekend. Wisseling tussen de hoge drukgebieden. Het betekent dat het... er komt een zwakke storing die zaterdag over Nederland trekt. In de avond een smalle band met wolking over het land. En dat zou kunnen zijn dat er wat regen gaat vallen. Verder is het droog en de zon komt er mooi door. Zondag is het weer droog en dan zijn er ook weer prachtige zonnige perioden. Het wordt dus... De Indian Summer gaat gewoon door. Hè? En voor de mensen die denken van... Hé, ik verlangde daar wel naar. Hier is Yves Berendsen met Verlangen.

Beste zangers 2026, je hoorde Yves Berendsen en hij had het over verlangen. En ik moet zeggen dat Yves Berendsen, ik heb een paar van die uitzendingen bekeken, ook doorgespoeld natuurlijk, maar soms ook wel even wat langer gekeken. Ik vind Yves best goed. Tot zover.

Laat ze zijn. Ja. Hou van me af. Doe wat anders. Pak een washandje. Kan mij zo. Michel hoorde je. Ich liebe dich auch allein. Ach ja, als je meer Duitse muziek wil, dan zou ik zeggen, ga morgenavond luisteren naar Radio Centraal. Want tussen 6 en 7 kun je luisteren naar Jetzt geht's los van Wijbrand van der Zanden. En als je dat doet, dan ben je helemaal voorbereid voor de bingo. Want die is, als Wijbrand alle plaatjes en de cd'tjes weer in het bakje doet, tijd voor de Radio Bingo Show bij Radio Centraal. We gaan er even uit. Gaan we doen met de nieuwe zinger van Taylor Swift, Patient Zero. Ik zie je zo terug naar de klok van 4. Dames en heren, luisteraars en de rest van Nederland, plus de Canariepieten en de diverse papegaaien die luisteren. Ja, dat is voor de mensen in West-Ellingwerp. Ik heb luisteraars die hebben een papegaai. En als ik bezig ben, dan gaat de papegaai er doorheen praten.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998... Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Vrijdag. Dit is RTG Slos. RTG Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTG Slos. 105.4 FM.
4: Dat zijn wij.

0: 4 over 4, 4 minuten over het 16e uur. Het is vandaag 1 oktober, dames en heren luisteraars. Jawel. Heb ik dat goed? Dat ik weet... Ja, verrek. Vandaar dat allerlei PC's over staat hier. Het is 1 oktober. Oh. Hopelijk zit u allemaal weer klaar. We gaan zo bezig met de bewegingen die we allemaal moeten... Oh nee, dit is een ander programma. Dit is gewoon een muziekshow. Met z'n nu dan wat informatie tussen. We gaan eens even kijken wat er gebeurt bij OSN. Dat is de Onafhankelijke Seniorenvereniging Noord-Wolde. Want die heeft wat leuke dingen op stapel staan aanstaande zondag. Maar daarover straks meer. En we gaan ook nog even kijken wat er te doen is bij... Als je denkt van ik wil eens bezig met braakballen, daar heb ik ook wat leuks voor. Dus,
1: ja, het is zo leuk allemaal.
0: Voor de luisteraars van Radio Centraal, als je morgen mee wilt doen met de bingo en je luistert nu in Steenwijk, terwijl je normaal altijd naar Centraal, dat kun je gewoon op Steenwijk laten staan op RTVS Los, want wij geven morgenavond de bingo ook door. En als je denkt van ik moet nog kaarten kopen, dat kun je ook gewoon doen in Steenwijk. Ja, bij een prima winkel. Ja. In de straat die in het oosten ligt.
2: De bomen verliezen hun blauw.
0: Ja, en ik een kopje.
2: En hier warrelen de hits uit jouw speakers. Uit jouw speakers. Natuurlijk, RTV Sloot.
0: De originele is wel leuker, maar ja, ik hoorde deze vanmorgen bij ons in de automatisering. Dus ik denk, ach weet je wat, ik doe hem vanmiddag nog een keer. Hier is Miss J.N.

Het Los en Radio Centraal. Jor de Boni M en I See You. On the River. Even naar volgende week zaterdag. Dan is het 10 oktober. En dan kun je in het buitencentrum Drents Friese Woud ontdekken wat uilen willen eten. Eten, Herman. Kinderen kunnen dat allemaal doen. Ja, de ouderen mag ook wel, maar de kinderen die zijn eigenlijk degene waar het om gaat. Tijdens de middagactiviteiten pluizen de kinderen braakballen van kerkuilen uit.

0: Verschillende uilensoorten, hun leefwijzen en het leefgebied van den uil. Dat was een premier, den uil, Joop. In het Drentse Woud komen 5 van de 6 Nederlandse uilensoorten voor. Dat zijn onder andere de steenuil, de ransuil, de bosuil, de kerkuil en de oehoe.
1: Wie?
0: Oehoe. De veldui wordt soms in de winter gezien. He, gelukkig dat er ook een geveld uil voorbij komt. Verder gaan de bezoekers leren waarom uilen bijna geruisloos vliegen. Want je ziet wel eens video's op allerlei tv-kanalen waar ze dan dat laten zien. En ze maken helemaal geen geluid. En ze kunnen ook overal dwars zonder dat ze wat aanraken. Onbegrijpelijk. Boswachterslab is er ook. En die hebben opgezette uilen meegenomen en andere natuurschatten. Je kunt ze allemaal bekijken. En het lab is ook de werkplek trouwens van de boswachter. Nogmaals, wanneer is de activiteit? Die is zaterdag 10 oktober. Begint om 2:30 en duurt tot 2:30 bij Buitencentrum aan Terwistga 6A in Appelscha. €5 per deelnemer en aanmelden moet je wel even gaan doen. Dus als je denkt van ik wil blaakballen bekijken van uilen, dan moet je er. Als je pushen hebt, dan komt.

Tijd voor muziek. Echte muziek. Op RTV Slos. En Radio Centraal. Tijd voor Toto 1-0. Hier is Hold the Line.

0: De koortsdroom, Fever Dream van Alex Warren. En daarvoor Louis Bega met Mambo nummer 5. A little bit of you. En we hadden ook nog Toto met de prachtige gouden ouwers. Och man, ze druipen vanuit de luidspreker. Je hoorde Hold the Line. Vanuit de binnenstad van Steenwijk luister jij naar Edwin Los met Goedemiddag met Herman. Dat ben ik dus. Goedemiddag. Ook op Radio Centraal. En wat heeft Centraal, daar hebben ze in West-Alingwerf ook leuke dingen voor de ouderen. Want de onafhankelijke seniorenvereniging Noordwolde heeft aanstaande zondag 4 oktober... is dan ook niet dierendag? Maar zondag 4 oktober voor de leden weer een gezellige bingo-middag. En die begint om 2:00. Verder denk je van, ik hoop dat er verder ook wat andere leuke dingen zijn. Ja, want 21 oktober, dan komt het geweldige duo Romantic uit Almelo. En de duo Romantic uit Almelo zingt liedjes die u allemaal kent. Het wordt dus weer een geweldige middag met meezingen en dansen. Voor de mensen die dat nog kunnen trouwens. Maar er mogen ook gasten meekomen. Die betalen dan €12 entree. Het is inclusief een kop koffie of thee met iets lekkers en een drankje en een hapje. Wat wil je nou nog meer? Maar eerst dus 4 oktober, een gezellige bingo-middag. En over de bingo gesproken. Bij ons hebben we er ook in. Dus, ja. Onder leiding van Inge en zo zit weer het hele studio vol. En als je denkt van ik wil een keer leuk meedoen in de studio van Radio Centraal, dan kan dat, want er staan genoeg stoelen. En ook tafels, dus dat scheelt geen stuk. Als moet je op de grond, dat is ook niks. Nee, dat is zo moeilijk allemaal. En dan loopt Adrie weer doorheen en dan zijn de papiertjes weer door de war. Dat kan dus niet. Morgen dus op Radio Centraal en op RBS Los vanaf 8:00 kun je luisteren naar de bingo. Met grote, maar toch wel hele fijne prijzen.
1: Gezellig de herfst door.
0: Ja.
1: Met de muziek van RTV Slos.
2: RTV Slos. Radio
0: Centraal. We gaan terug in de tijd. Tony Marshall en hij zingt...

0: Hoe heet hij?
1: Jij bent nummer 1.
0: Denk dat hij Ricky heet.
2: Ricky.
3: Ja, dank.
0: Heel ver terug in de tijd was dat met Wilke Alberti en Ricky. Daarvoor Tony Marsden met Schöne Maid. En ja, voor de mensen die in mijn leeftijd zijn, Wilke Alberti. Ik had toen inderdaad ook een poster hangen. Boven het bed. Ja, dat was ook alles wat ik boven het bed had hangen trouwens.

0: 10 minuten over half. En we gaan eens even kijken wat, het is, wat er allemaal aan de hand is in Oosterwolde.
1: Jawel.
0: Want de mint waar radio, waar audio in zat, u weet, die is gesloopt. Er wordt een nieuwe mint gebouwd. Maar de politieke discussie over de nieuwbouw van de nieuwe mint in Oosterlingwerf, die is nog lang niet voorbij. Want 5 oppositiepartijen nemen geen genoegen met de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders over integriteit en transparantie. Als u het allemaal gevolgd heeft, dan weet u zo'n beetje waarover het gaat. En waarom gaat het nu precies? Nou, die kwestie draait om een functiewisseling. Begin juli werd bekend dat wethouder Esther Verhagen voorzitter werd van Stichting De Mienten. En Appie Boersma, tot dan voorzitter van De Mienten, werd wethouder. Verhagen bleef als wethouder wel verantwoordelijk voor de plannen rond het nieuwe activiteitencentrum. En volgens de oppositie kan daardoor de schijn van belangenverstrengeling ontstaan. De partijen zeggen dat belangrijke vragen nog steeds openstaan. Er zijn wel antwoorden gegeven, maar de partijen nemen daar nog geen genoegen mee. Wanneer ontstond, zeggen ze, het idee voor de functiewisseling? En wie wist daarvan? En welke financiële besluiten en verplichtingen waren toen al vastgelegd? Het college van Oosterlingwerf die erkent wel dat de gedragscode integriteit nadrukkelijker had moeten worden toegepast. En er wordt nu ook gewerkt aan mogelijke aanscherpingen. Maar de oppositie zegt, het ontbreekt nog steeds aan een volledige tijdlijn. Het overzicht begint pas in mei van dit jaar. Daardoor is niet duidelijk hoe de financiële besluiten, de bouwplannen en de functiewisseling zich tot elkaar verhouden. En de 5 partijen die vragen nu om een feitelijke reconstructie en de alle onderliggende documenten. Ze willen weten wie wat wist en wanneer men het wist. Dus de soap rondom de mienden is nog niet helemaal afgelopen. Duurt nog. Ze zijn wel aan het bouwen, zeg ik. Dus... Het was straks ook de nieuwe studio van Audrey. Ja. Die zit nu nog in het oude gemeentehuis. Het is allemaal mooi, hoor. De mooie studio daar. Ja. Lichtgroene tafel is... Ach, man. Maar de soap rond de mienten die gaat nog even door. Dus het duurt nog even een tijdje voordat je binnen kunt komen zonder kloppen. En nu is het mooi. De dijk wist het toen al. Ja. De dijk dacht toen, kom, we gaan een plaat maken die heet Binnen zonder kloppen. Er zit nog eens een deur in de mien op dit moment. Dat is waar.

het duurde wat langer met de dijk, hè? Tussen twee plaatjes. Moet je ook nakijken van tevoren. Je moet het goed doen. Get it right. Hier is Ilse de Lange. En we gaan onderweg naar Roxy Dekker en wauw.

0: was het geluid van Roxy Dekker. En Roxy Dekker zei, wauw. Ik vind het prima dat ze wou, zei toch? Dames en heren, we gaan richting het klokje van 5 uur. Na 5 uur is het tijd voor Eddie Otten met muziekservice op Radio Centraal en op Edwin Los. En als je bij jezelf denkt van, wat heb ik morgenavond te doen? De bingo is er.
1: Ja.
0: Met veel plezier alvast daarmee. Ik heb nog 2 plaatjes voor je. Goud van Oud met die Boezoekie die door de zomernacht heen klonk door Fikkeli Andros. En een klein stukje nog, denk ik, van Rod Stewart's Maggie May. Wat mij betreft tot aanstaande dinsdag weer op Radio Centraal en RTV Los. Anders aanstaande zaterdag tussen 3 en 5 op de Los. Oh ja, als u denkt van, ik wil even de tv-streams bekijken, daar zijn we druk mee bezig. Die zijn even off-air. Komt allemaal weer goed.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

The Beatles en All You Need Is Love. Welkom bij Muziekservice weer op Radio Centraal. En ook op RTV's los natuurlijk. De gebruikelijke items ook vandaag weer. De Gouden Terugblik, de NOS Headlines en een lekker uitbuikplaat. En ook Genesis vandaag.

Master KG en Jerusalema en natuurlijk daarvoor Genesis en That's All. Welkom ook op RTV's Los. Ja, muziekservice iedere werkdag op Radio Centraal. Maar op de dinsdag en donderdag ook op de Slos.

The day that Curly Billy shot Crazy Sam McGee. Uit 1973 horen we de Hollies, de gouden terugblik. Is er op Radio Centraal morgen weer. En anders volgende week dinsdag ook weer bij RTV's Los. Hey, Hakuna Matata. Wie kent hem niet uit 1995? Jimmy Cliff.

Anouk en 3 days in a row. Het is bijna tijd voor de hoogtepunten uit het nieuws. Wat is er allemaal gebeurd vandaag in Nederland en ver daarbuiten op deze 1e van oktober alweer? Je hoort het zometeen naar deze mooie plaat van Billy Joel en Leningrad.

0: Radio Centraal is te beluisteren via internet, digitaal op de kabel en in de ether op 105 en 107.4 FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn. De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Het weer, morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken, en het wordt opnieuw rond de 20 graden.

het geluid van Bruno Mars en I Just Might, zo heet die plaat. 2026 is die gemaakt, dus een vrij recente plaat. Deze is al wat ouder, maar wel leuk, uit 1982. Patrice Rushen had een hele grote hit, onder andere hier in Nederland, met Forget Me Nuts.

Whitney Houston, vandaag in de uitbuikplaat met My Love Is Your Love. En daarnet Maloko en Sing It Back. Zit erop voor muziekservice. Veel plezier met de verdere programmering bij RTV Slos en natuurlijk bij Radio Centraal. Op Radio Centraal graag tot morgen om 5 uur bij een nieuwe muziekservice.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

En terwijl de herfst van 2026 gaat beginnen, is dit op Radio Centraal, op RTV Slos en op internetradio een nieuwe lichtflitsuitzending. Wat zoal in het uur? Nou, straks als gewoonlijk de Cosmokalender, Lichtflits Agenda met wat dingetjes van Event Surprise. We halen nog eventjes de Alpha-cursussen in Oosterwolde en Steenwijk aan. En we kijken verder wat er ter tafel komt. Het is wel een bijzondere uitzending, want we nemen vanavond in deze uitzending afscheid van Henk Kok als vaste techneut van dit uur. Je merkt vanzelf wat er langskomt vanavond. Wie bijt de spits af? Petra, Beyond Belief, van het gelijknamige album uit 1990.

Je hoorde Atlantis door de Shadows. En dit was de begintune van het voormalige RTV Stos-programma Nestor. Waarvoor Henk Kok in de jaren 90 en 80 techniek deed. Naast andere techneuten. En het programma is al ouder dan RTV Stos zelf. Want het is overgenomen van een voorloper. Dat was De Roos, een andere omroep. Er is geen grens, is opwekkingslied 425. Van deel 17 met op de nummers 423 tot en met 438. En ik dacht altijd dat het van Graham Kendrick was. Die heeft het wel opgenomen, maar het is van Edith McNeil en Pauline Michael Hills. Die hebben het geschreven. Er is geen grens.

tijd voor de gospelkalender. Zondag 27 september, New Creation Gospel Choir and Band, 19:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hege Stins. Zondag 27 september, en dit is dan een wijziging wat betreft Voices of Faith. Vorige week zei ik nog dat het om 9:30 een optreden in Leek zou zijn, maar dat is van www.gospelpodium.nl afgehaald. En het blijkt nu een optreden te zijn in Nijega, de Tieke. En het is met het themaprogramma Kom Dichterbij om 10:30 in de ochtend. Ik hoop dat dit dan de juiste informatie is wat betreft Voices of Faith. Zondag 27 september, Peter en Iske Brakels. 19:30 s'avonds in Drachten. Evangelisatiedienst in de Schakel. Ze hebben het programma Reprise in Time. Zondag 27 september, The Living Lord Singers, een koor uit Diever. 19:00 s'avonds in Houlerwijk. En dan nog even kijken naar 27 september. De Lightning Stars is een ander koor. 22:00 op 27 september in de ochtend in Burgen. Medewerking kerkdienst. Dan gaan we naar 4 oktober. Zondag 4 oktober. Band Signaal. 19:30 ochtends in Garijp. Medewerking kerkdienst. Woensdag 7 oktober. Peter en Iske Brakels. Reprise in Time. 9:30 in de ochtend in Sneek. Interkerkelijke koffieochtend De Bron. Medewerking daaraan. Zondag 18 oktober, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in Nijega. Het themadienst komt dichterbij. En het is van de hervormde gemeente Opeinde en de Tieke. En het wordt gehouden in de Tieke te Nijega. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerkingdienst Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, de band Resin, 10:00 in de ochtend in Steenwijk. Medewerking kerkdienst Vrije Zendingsgemeente in Bethel, Gasterslaan. Dat is vlakbij dus voor de Steenwijkenlanders. Zondag 18 oktober, Signaal, 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Oosterlingwerf, verzorging, themadienst in het Anker. Zondag 25 oktober, de Antheus Vocal Group, 9:30 in de ochtend in Leeuwarden, themadienst Child of God. Dan zondag 1 november, New Creation Gospel Choir Band, om 10:00 in de ochtend in Rottevallen, themadienst Goud, voor de protestantse gemeente al daar. Zondag 1 november, Voices of Faith, 9:30 in de ochtend in de Harkema, medewerking PKN-dienst. En zondag 1 november, Strikta Via, 10:00 in de ochtend in Hollandse Veld, themadienst in de gereformeerde kerk al daar. Begeleiding, samenzang en eigen repertoire.

Je hoorde The Lighters met Zie ik sterren aan de hemel staan van het album The Lighters eerste. The Lighters hebben begin jaren 70 twee LP's uitgebracht. Het is een voormalig groot gospelkoor van toen. Licht werd vervolgd met Sixpence Known the Richer en Trust. Dit is de originele versie uit 1994... die een jaar later op het Flevo Festival te horen was. En in 1994, althans in december, vlak voor kerst, was ook de eerste keer dat Henk Kok neut werd voor Lichtfles.

afscheid van Henk Kok. Dankbaarheid voor al die jaren. Dat Henk Kok als techneut werk deed. Velen die getuigen waren. Een tijd die RTV Slos niet vergeet. Nestor, hoofd en hart, actueel en sport. Beurtechniek of inval, het werd Henk Kok niet gauw te veel. Altijd opgewekt bovenal. Ramen open, even stil zijn en lichtflits kwamen daar ook bij. Twee keer techneut bij ons was fijn. Totaal 13 jaar van de partij. Van techneuten geen opsomming. Wel grote rol in deze rij. Wat blijft is een herinnering. Toewijding en trouw stemden ons blij. Showmix en Henk in de Morgen. Programma's die Henk zelf maakte. In ons geheugen opgeborgen. Het is Henks vakwerk dat ons raakte. Medewerkers lichtflits van nu en vroeger bedanken Henk Kok. Deze uitzending. Het uur u. Het afscheid nadert bij het tikken van de klok. Henk draagt het stokje over aan Renier. Lichtflits staat open voor ontwikkeling. Als gast blijft Henk Kok welkom hier. Wij koesteren de mooie herinnering.

Je hoorde Imrich Lobo, want zo was zijn naam volledig, die vorig jaar in januari, als ik het wel heb, helaas ons ontvallen is. Met Lobo's Gospel Show. En het was een hit rond kerst en de jaarwisseling van 1981-82. En tijdens de coronacrisis, kan ik me herinneren, heeft Henk Kok hem een keer opgezocht, dit nummer. En toen hebben we hem ook gedraaid in dit uur. Licht werd vervolgd met The Museum, een rockband met My Help Comes From The Lord. En het nummer komt uit 2010.

Na Renier Simons muziekkeuze, tijd voor een oud stuk van Ellie en Rickert uit 1988. Het titelnummer van het album Jarenlang. Aansluitend Second Chapter of Acts met Which Way the Wind Blows. En het is afwachtend waar de geest ons leidt. En dat geldt ook voor dit uur Lichtflits.

Lichtflits agenda. Eventjes op de gospelkalender terugkomend. Alles wat ik noemde is terug te vinden op www.gospelpodium.nl/agenda. www.gospelpodium.nl/agenda. En er staat al een heleboel meer op, ook voor de kersttijd en voor volgend jaar al. Dus kijk gerust als je er de tijd voor hebt. Contactgegevens Events for Christ, www.eventsforchrist.nl. www.eventsforchrist.nl of telefoon 0297-237-172. Ik herhaal, 0297-237-172. Wat doet Events for Christ de komende tijd? Nou, onder andere even kijken wat er allemaal op het programma staat. Sera Noah komt nog op 25 september naar Apeldoorn in gebouw OV5. 24 oktober, de Cent Jaarbeurs in Utrecht. Mosaic Worship heeft een aantal avonden in Sassenheim, Oud-Beijerland, Veenendaal, Surhuis de Veen, Amersfoort, Rijssen, Zwolle en Middelburg. Nou, ik noem Zwolle even de datum. Dat is 30 oktober in de Vrijzenderskerk, want dat is nog vrij dichtbij voor hier. 16 oktober reisgenoten in concert in Bergen op Zoom in de schuilplaats. Ralf Vermanen heeft een optreden in Downtown Veenendaal 16 oktober. 17 oktober in Elburg. Zandverhalen staat erbij. 24 oktober in Eerbeek. Boske Eerbeek. En er is ook nog een optreden in Gouda, in de Gouwekerk. Daar heb ik even geen datum bij. Dat komt een andere keer. Oslo Gospel Choir komt op 23 oktober naar Veenendaal. Ook op 24 oktober naar de beide keren in de Basiliek. En de 24e is er voorafgaand een workshop. Nou, en de Young Messiah komen we in de volgende keer op terug. Die komt er ook weer aan, die hele serie. De Open Doorsdag 2026 is al uitverkocht. Maar het is ook via livestream te volgen. Het is in Midden-Nederland Hallen in Barneveld, zaterdag 14 november. Thema Hoe lang nog, o Heer? Het middagprogramma duurt van 1 uur tot 16:45. En het avondprogramma van 7 tot 21:45. In de volgende uitzending hoop ik er ietsje meer over te vertellen. Dan nog even kort de twee Alpha-cursussen in de regio. In Oosterwolde is in de Levensbron op 7 september eentje van start gegaan. De volgende avonden zijn vanaf deze uitzending gerekend. 21 september, 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 26 oktober. En daarna gaat het nog een tijdje door. Wil je meer weten? Bel Liesbeth uit Oosterwolde. 06-1518-4896. Liesbeth, die in Oosterwolde of regio woont, 06-1518-4896. Namens het team Alpha Oosterwolde. Of kijk op info@delevensbron.net. Steenwijk, Steenwijkerland, de Alpha-cursus. Dit is een Youth Alpha. Wijkgebouw de Gagels. En die is op vrijdag 11 september van start gegaan. 18 en 25 september en 2, 9 en 16 oktober zijn de eerstvolgende avonden. Je kunt Marijke Bos bellen als je meer wilt weten. 06-450-8757. Of kijk op jeugdalfasteenwijk@gmail.com. jeugdalfa@gmail.com. Tot zover deze agenda. We gaan weer een greep doen uit al die jaren lichtflits. Van een formatie waar Henk Kok ook al bewondering voor had. Gaandeweg. Waarheid. Van het album Wanneer er niemand is, 1998.

Nagaandeweg met waarheid hoorde je Wonderful Land door The Shadows. En dat was de eindtune van het oudere programma Nestor. Dat in de jaren 80 en 90 op RTV Slos Radio te beluisteren was. Ook nog in de jaren 0. Maar toen had een ander in de stokje weer overgenomen. Henk Kok was volgens mij in de jaren 80 en 90 actief voor dit uur. En nu hoor je de voormalige tune van Hoofd in Hart met Lisbeth de Haas. Beyond Borders, The Toll and Toll. En dan vertel ik je dat deze lichtflitsuitzending technisch werd verzorgd door Renier Simons en voor de allerlaatste keer door Henk Kok. Samenstelling en presentatie door ondergetekende Bert Kuiper. Iedereen in Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Steenwekkerland, Westerveld, elders in het land, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. En dan gaan we weer vol goede moed verder met nieuwe informatie.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
2: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
1: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
2: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
3: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
2: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
1: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

Lieve Siep, ik sms'te je, maar ik kreeg geen antwoord. Ik had je nummer van die live van Twarres. Heb je dat nieuwe liedje al gehoord? Het is dan wel in het Fries, maar ja, niet zo goed als dat van jou. Jij zingt over het leven en zij zingen steeds, waar ben je nou? Mijn cavia is zwanger, dus ik word ook een beetje vader. Je kan me trouwens nu even niet sms'en, want mijn telefoon zit in de lader. Ik heb een grote poster van jouw hoofd boven mijn bed. En die muziek die je maakte met Venus heb ik ook op bandje. Ik vind het vet. Ik heb al je platen, Siep, al mag ik ze van Beppe niet meer spelen. Ze zegt dat alle muzikanten schorem zijn, dat jullie jokken en stelen. Maar ik geloof haar niet, hoor, Siep. Je kunt mij altijd bellen. Groeten van je grootste fan in Friesland. Dit is Jelle.

Hoi Siep, het is nu al een half jaar geleden dat ik jou de e-mail heb gestuurd. Je had toch langs kunnen komen toen je in Heur de Cariep was? Dat is best wel in de buurt. Misschien had ik mijn adres ook wel slordig opgeschreven. Hoe dan ook, ik heb je nodig. Geef me een teken van leven. Ik heb ook een gastenboek gemaakt op internet. En naast je foto's heb ik er ook al je teksten op gezet. Ik heb nog niet zoveel bezoekers. De teller staat op 10. Heb je wel een computer? Of anders ben je Heid en Mem misschien? Het adres is http://www.jelle.teamfweb.nl/Friesland is het beste /c.html. Het geeft niet dat je mij misschien wel helemaal niet mag, dat kan. Maar je kon toch tenminste praten met Hielke Anne, dat is mijn kleine broertje, man. We hebben 3 uur zitten wachten in de kantine van Omroep Friesland in de stad. En je liep gewoon voorbij, man, ik ben er nu echt zat. En ik heb nog wel je naam in mijn nieuwe zeiljak laten haken. Dat was een heel kawaii, maar geduld is een schone zaak, zegt Baken. Mijn brief duurt nu te lang, het zijn al 20 vellen. Laat je nu snel wat van je horen? Heel veel groetjes, Jelle.

maar even stikken. Misschien had Peppe wel gelijk over al dat jokken en dat pikken. Je zei dat je zou schrijven, maar dat heb je niet gedaan. Nou, ik kan niet even liegen, dus ben ik nu maar met mijn nieuwe fiets op pad gegaan. En ik heb een doosje Frieske Dunkers op. Denk je dat ik nog kan toeren? Ken je dat liedje Oerend Hart? Van Normaal, van die Achterhoekse boeren? Zo is dat nu ook een beetje. Ik rij straks in het Tjeukenmeer. Je kan het wel vergeten, Siep. Die naaie dij, die komt niet meer. Misschien hoor je zo af en toe wel een heel klein piepje. Nou ja, dat is mijn cavia hier in mijn rugzak en zijn naam is Siepje. Kijk, ik ben niet zoals jij, Siep. Ik laat hem niet verdrinken in een zoen. Ik weet nog wel gemeenere dingen die ik met mijn cavia zou kunnen doen. Ik ben nu bijna bij de stijger, Siep. Ik zet mijn versnelling in zijn 3. Ik hoop dat je straks wakker ligt en enge dromen krijgt of een nachtmerrie. We zouden er samen kunnen zijn, Siep. Ik ben je ideale man. Oh, bliksem, nu ben ik vergeten hoe ik dit bandje sturen kan.

Beste Jelle, en sorry dat ik niet gebeld heb, want ik had het nogal druk. Ik hoorde dat je KWM moest bevallen, is alles nog gelukt? Ik kon een tijd niet sms'en, want mijn mobieltje was toen stuk. Ja, Sietse was er overheen gereden met zijn nieuwe pick-up truck. Misschien moet je Beppe wat hulp gaan zoeken, ze lijkt me wat getikt. Ik heb helemaal leven lang nog nooit gejokt of iets gepikt. Maar slaat het op dat ik je niet zou willen hebben als mijn fan? Oké, ik ben dan niet verliefd op jou, maar het komt omdat ik je niet ken. En aan jouw gedachten kan ik natuurlijk enkel gissen. We zouden best dan samen op het jeuken meer naar Paling kunnen vissen. Ook al hoor ik op de radio dat daar iets vreselijks is gebeurd. Een jongen die is met caviar en al van een steiger afgepleurd. Nou ja, en zijn beppe die kwam hem redden en hij had alleen een griepje. Maar ja, in zijn rugzak zat een bandje en die caviar, genaamd Siepje. Die jongen die heeft het wel gered. De caviar kwam niet meer bij. Wacht, nu ik erover nadenk, die jongen, dat was jij.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
2: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
1: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
2: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd, en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen. Omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: Kijk uit, je bent het niet gewend om te vreten.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het LUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: gotta love me.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Kimmy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de